Serigne Moustapha Mbacké yalla naf yagul lol ak njabotuk Serigne Touba gi yep jere ngeen def